0: Disco Balls.
1: De beste muziek en vroeger gitaren van Toledo.
2: Dus naar Poort, Radio Boegersleg.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.